0: op jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8:00 werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9:00 kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. Afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Journaal kijk, dan word ik al chagrijnig. Heb jij dat nu ook? Ha, wat een ellende, man. Ja, nee, goed. Denk je, ach, pak een andere journaal. Even RTL 4 bijvoorbeeld, of een andere zender. Huppakee, weer hetzelfde. Doe een wens, wees vrolijk. Wishing on a star. Oh. Meesterwerk, ja, 1978. Dat was Rolls Royce in the middle of the road show. Hey! Het waren de jaren 90, 1994 in dit geval, voor de Ace of Base.

gisteren was een Nederlandse synthesizergroep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Hubink. Die begin jaren 80 enkele aardige hits scoren. Vooral in het kleine, kikke landje Nederland. Helaas Vlaanderen niet bij jullie. Ah, nou ja, goed. Wereldwijd, de Middle of the Road Show. Vier breedband, wifi-kanalen en hele grote zendpalen. Hele lange masten, vrienden. En

0: mond nou toch niet gekker worden?
1: Ik ga naar het enge bos. Daar woont tenminste niemand.

geleden in de prehistorie. Eigenlijk net een beetje net na de jaartelling was ik een klein beginnend presentatortje bij een ziekenomroep in Doetinchem. Ja, begonnen natuurlijk als een klein technicusje.

Dus ja, vele zenders draaien alleen muziek van vandaag. Maar de Achterknecht, die draait zo wel wat doen. Joh, van gisteren. Toen het gras zo groen was bij de buren, zeggen we dan al te wachten, hè? Leuk toch? De voltooid verleden tijd. Fotografische holstandjes uit een grijs verleden.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de

In het begin noemden ze zichzelf de Detroit Spinners en later zijn ze gewoon gaan zichzelf de Spinners noemen. Ja, inderdaad wel. Waarschijnlijk gewoon die dansjes dat ze altijd eten met in de rondetjes spinnen als het ware. Hey, van harte welkom dat je de radio weer hebt aanstaan hier op onze station natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En we zijn er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk tot tijd van 1 uur. Gezellig dat we weer met zoveel erbij zijn natuurlijk in de lunchbreak club. En dat allemaal op jouw donderdag misschien wel als het je verjaardag is. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Gaan we het met z'n allen een beetje een uurtje lang hier vieren. Jouw verjaardag wel, misschien wel, hè? Je weet maar nooit. En anders moet je maar eens eventjes een mailtje sturen of een berichtje sturen natuurlijk op de gekende kanalen. We gaan eventjes naar België voor de volgende. Hier zijn de mannen van de Scabs. En Don't You Know...

die Belgen die verklappen gewoon alles, hè. Als je het goed luistert naar de song van The Scabs en Don't You Know, wist je het al? Eventjes lekker roddelen op een donderdag, dat kan ook natuurlijk, hè. Inderdaad, tussen de pauze. Of tijdens de pauze natuurlijk, ja, inderdaad wel. Eventjes een dansje neerzetten, wel, hier zijn de Pointer Sisters met hun I'm So Excited. Het is donderdag, we kunnen al een klein beetje kijken naar vrijdag natuurlijk, ja, en samen. Met de lekkere muziek op de lunch van de lunchbreak op Jong Fantastisch Radiostation.

inderdaad de grote dagen van Pierre Carter natuurlijk. Hij heeft deze song geschreven en dit allemaal met de Corrie en de Rekels. En adio, adio, adio. Ja, de jaren 70 waren prachtig. Hè? Als je dat nog eens terughoort, wel, dan gaat je hartje weer helemaal lekker kloppen natuurlijk. Ja. Onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak deze donderdag. Corrie en de Rekels dus. En adio, adio, adio. Ja. Hier is Jody Fred. And Judy in the sky.

Prachtig, inderdaad, helemaal Bale. En dit allemaal samen met Milo. En dit allemaal met een Fortune Cookie. Zeg, zo'n koekje dat je krijgt natuurlijk als je naar de Chinees gaat eten. Weet je nog wel? Ja. Hier is John Mitchell, Big Yellow Taxi. Ja, die rijden er een heleboel rond natuurlijk. En

Inderdaad, geloof het of niet, hè, maar ze gaan in september terug op tournee, die man. Hè. Ik heb het allemaal over Toontje Lager natuurlijk en dit allemaal met hun stiekem gedanst. Lunchbreken, dat doen we natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag. 1 uur, hè? Ja, inderdaad wel. Dus morgen vrijdag om 1 uur. Dan is het weer weekend natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Weet je nog wel, met een muziekje van de heilige koe in de tijd met Radio Veronica. Dat was Toontje Lager en Stiekem Gedanst.

Jive Bunny en de Master Mixers, we hebben ze helemaal herkend natuurlijk. En dat allemaal met hun dingetje van niemand meer en niemand minder dan Glenn Miller. Ja, inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Ik heb nog een klein streepje muziek laten staan tot aan het heetste nieuws van toen. Het is nog niet helemaal tijd. We hebben nog een klein beetje, een paar minuutjes over. Ja, inderdaad wel.

0: vind het gewoon lekker. I turn to you.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo moest je pas afstemmen. Wel van harte welkom natuurlijk in deel 2 van de lunchbreak. We gaan naar het lunchbreak heetste nieuws van toen. We gaan terug in de tijd naar 1986. Sinds 1986 staat 29 juli bekend als Four Tops Day in de Amerikaanse staat Michigan. Hun hit Is the Same Old Song gaat over een liefdesbreuk, maar de titel verwijst ook naar een vorige hit van de band, waar het nummer heel erg op lijkt. I Can't Help Myself is dat. Volgens zanger Abdul Fakir was de schrijver Lamotte Dozier een klein beetje dronken en herbewerkte hij gewoon het vorige nummer. Hier is het originele nummer van de Four Tops en It's the Same Old Song.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

0: we kunnen wel een klein beetje meer zingen als het ware. Ja, onze hit-up voor deze week nog tot en met morgen vrijdag. En dat was natuurlijk de Babusa. En dit allemaal met hun Lose Myself in You. Jezelf verliezen in een ander. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Hele bijzondere goede donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En smakelijk eten en van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Eventjes neuskrammen. wat zit er nog allemaal in de broodtrommel deze middag? Wel, we hebben E17, Mutt, Timmy T, Lenny Kravitz, Wet, Luna, Abba. En dan zal het allemaal wel weer afgelopen zijn, denk ik. Hè? Dan is het alweer tijd voor een ander programma hier op je fantastische radiostation. Hier is E17 en Stay Another Day. Ja, morgen is het ook vrijdag natuurlijk. Morgen zijn we er ook weer met de lunchbreak hier op je fantastische radiostation. Want ze zijn er voor jou 24 uur per dag. Hè? Ja, inderdaad. 7 dagen per week. Je hoort het goed. 7

doet ons al een klein beetje denken aan kerstdagen. Die eraan komen natuurlijk. Ja, binnen een week of 20 of zo is het ongeveer wel tijd, denk ik. Hè? Muziek van E17 en Stay Another Day. Even lekker de kerstklokken op een donderdagmiddag zoals deze hier op de radio. Ja, moet kunnen natuurlijk en dat kan allemaal. Want je luistert naar de lunchbreak en daar kan heel veel als je meevraagt. Hier is Timmy T en One More Try.

Onze artiest voor deze week natuurlijk nog steeds, tot en met morgen, Marco Borsato samen met Yada Borsato. En dit al met een Samen voor Altijd uit die prachtige LP natuurlijk, 1000 Spiegels. En als je hem niet in huis hebt, wel, dan moet je hem maar eens eventjes beluisteren. Maar ja, waar dan ook natuurlijk, hè, inderdaad wel, of hem aankopen. Marco Borsato en Yada Borsato en Samen voor Altijd. Hier is Lenny Kravitz en Always on the Run.

0: in de conditie. Hoe dan onderhouden natuurlijk. Always on the run. Muziek van Lenny Kravitz. Wij zijn zo even zo op de klok heen kwam. Het is weer donderdagmiddag natuurlijk. Bijna 1 uur geworden. Ja, dat is nog wel een tijdje natuurlijk. Maar we hebben nog wel een plaatje voor jou hier klaarstaan natuurlijk. En je weet welk plaatje dat er klaarstaat? Wel, blijven luisteren. Na Lenny Kravitz komt het eraan. Zeker weten. Dat was Lenny Kravitz.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Op de toetjesplaat van de dag. Hier zijn de mannen van Mutt en Oh Boy. Tot morgen. Morgen is vrijdag. Morgen begint het weekend om 12 uur hier op Jouw Fantastische Radio. Tot dan.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

24 september. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Het begon vandaag met Ella Langley in Chosen Texas. En als tweede Banners, Someone to Love. Straks Siel op je radio en Max en Andy Grammer. Echt nog deze klassieker. Als eerste vandaag onder de klassiekers. ABBA met Gimme Gimme. A Man After Midnight.

nieuws van het Eurosongfestival gisteren. België en Nederland krijgen na uitstel... Of gaan na uitstel

Er is er eentje die voet bij stuk houdt en dat is Ierland. Zij gaan niet naar Burgas, naar Bulgarije. Zij hebben het voor bekeken, na alles wat gebeurt in Gaza. Tijd voor de Kreuners uit Vlaanderen.

rechtstreeks uit de Vlaanders. De Kreuners en Leila. Straks gaan we naar 1988. Met de Beach Boys tot aan de parelplaat. Is nog deze dansbare van Mojo. Lady, Hear Me Tonight. En straks ook nog in dit uur de jarige van vandaag. iTunes Radio tot 2 uur. De Zwart in de Middag met hits en classics.

Karen van Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. En daarvoor draaiden we Need Your Love van One Republic. Want misschien weet je het, als je wat vaker luistert. Wij zijn op zoek naar de connectie tussen de titels in de muziek. En die maken vanzelf een connectie tussen muziekgeneraties. One Republic, recent. Fleetwood Mac, oud. Uit de jaren 70. Misschien wel 60, dat moet ik even voor je nazoeken. Maar ik heb wel wat anders voor je nagezocht. Het is een cover van Fleetwood Mac, wist je dat? Altijd gedacht natuurlijk dat dat de originele versie was. Nee, het is niet de originele versie. Want dat is namelijk deze. I need some.

0: Dat je het kon bestellen aan de voordeur. Liefde. Need Your Love So Bad. Zeker. Dit was de originele uitvoering. En die was van Willie St. John. En daarvoor hoorde je het origineel dus van Fleetwood Mac. Jazeker. Het is uit 68. Ik heb het even voor je opgezocht. En het werd voor het eerst in 1955 dus opgenomen. Bereikte in 1956 hoge noteringen in Amerika vooral, want de muziek bleef toen toch voornamelijk daar. Van het nummer werden veel coverversies gemaakt. Jazeker, en Fleetwood Mac maakte er de design van.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Popcorn.

vind het wel mooi om hem hier op de break te pakken. Gino Sossio, of Socchio zoals je wilt. En Try It Out, grote dance hit op de dancefloor in de jaren 80. Van harte wel.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: En van harte welkom bij dit uur boordevol items en wetenswaardigheden.

0: We starten vandaag met twee graag geziene gasten in de connectie. INXS en Charlie Poet.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit. Met items, muziek en wetenswaardigheden. En wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter. En over INXS gesproken, dat was een Australische rockband. Eigenlijk heten ze heel anders. De Forest Brothers. Maar later werd dat dus veranderd in INXS. Dat betekent in overvloed. Wist je dat? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? In mei 1980 werd hun eerste single Simple Simon, We Are The Vegetables uitgebracht. Met sterke invloeden van ska en punk. En vooral opmerkelijk door de vreemde titel. Hun eerste Australische hit was Just Keep Walking. Een stevig rocknummer dat hun een schare hardrock fans opleverde. En de debuut-LP heette gewoon INXS, dat was ook in 1980. En het tweede hitalbum, Underneath the Colors, werd geproduceerd door Richard Clapton. En dat werd uitgebracht in 1981.
1: Welkom. De connectie.

0: soms laten we wel eens het origineel horen van een cover. Zo is dit ook een cover. Alleen het origineel wordt wat lastig, want dat is namelijk uit 1900. Connectie Music History. Ja, wij draaiden hier in de connectie tussen muziekgeneraties voor jou Ain't No Stoppin' Us van het Amerikaanse R&B duo McFadden en Whitehead. Het stond op hun debuutalbum, dat heette ook zo. Dat was in 1979. Het gaat over succes behalen, ondanks eerdere tegenslagen. Zoveel dingen die ons naar beneden hielden. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd. En het origineel van het lied, wat ik je dus meldde, dat heet Lift Every Voice and Sing.
1: Dit is het radio- en online programma De Connectie. De Connectie.

0: ontzettend leuk na zoveel jaar. En opvolger van Jolene, The Son of Jolene. Met een duidelijke verwijzing naar het nummer. Dat kan je goed horen. Samen met Bel en oude artiesten. Die doen dat ontzettend goed. Die connectie maken tussen muziekgeneraties. Net zoals wij dat doen hier in dit programma. En omdat Dolly nieuwe muziek heeft uitgebracht. Staat zij in de connectie. Collectie zojuist je zojuist kon horen. Want artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen. Die krijgen een mooie plek met een gouden rand eromheen. In die collectie. Wij draaiden overigens Fever Dream van Alex Warren hiervoor. En we gaan nu door naar ons item muziek delen. De
1: connectie. Tarik, hier Jacqueline. Ik vond een nummer van Doe Maar. De Bom. Als kind kon ik dat uit volle borst meezingen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me als kind ook wel zorgen heb gemaakt over ontwikkelingen in de wereld. Alhoewel de bom gelukkig nooit gevallen is.

0: Joni Spector, de zangeres in dit nummer van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in de Double Trouble zijn wij altijd op zoek naar de overeenkomsten, de connectie in de titels van de muziek. We draaiden recente muziek van Koa Rai en Take Me Home. En daarna uit de jaren 80, 86 om precies te zijn, Eddie Money. En ook zo maken wij dus die muzikale connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je weer luistert. Wat fijn dat je erbij bent. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Dus blijf erbij, want er komt nog veel meer moois. Onder andere een dance classic. Muziek die je kan verstaan. Live muziek en oud en nieuw gaan we nog met je vieren. En wat dat is, blijf erbij. Dan weet je het straks. En dit nummer trouwens, dat stond op zijn album van Eddie Money. Daar hebben we het dan over. Can't Hold Back. Ik moest even kijken. Inderdaad. Het werd een kleine hit in Nederland. Maar werd vooral bekend door Adam Curry en Jeroen van Inkel. Die in hun programma Curry en Van Inkel dit nummer regelmatig draaiden. Het was ook echt een muziek in het genre van dat programma. En in België is het helemaal geen hit geworden. Maar dat zijn wel de nummers die je een klein beetje voor jezelf houdt. Het zijn niet de hele grote commerciële. Maar als je ze hoort, dan gaat er ergens een laadje open in je muzikale geheugen. En dan denk je, wat leuk om dat weer terug te horen.
1: De meest fascinerende. Negende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Popcorn.

heerlijk, de Floor Fillers Dance Classics uit het verleden de jaren 70 en 80. Wij draaiden de Gap Band en Oops Upside Your Head. Kan je ook nog Burn Rubber herinneren, dat is ook zo'n lekker nummer. En hiervoor draaiden wij muziek die je kan verstaan van Antoon en tot het eind van mij. Heerlijk, dansbare muziek in de connectie van toen en...

0: Er zat ergens een restje herinnering dat Lola's Team eigenlijk een instrumentaal nummer was. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat blijkt ook zo te zijn. We draaiden namelijk de Shapeshifters, een Brits DJ-duo. In 2004 maakten ze dit nummer, eerste single van hun debuutalbum. En dat heette Sound Advised. En inderdaad, zangeres Cook, heeft het uiteindelijk ingezongen. Maar het was bedoeld dus als instrumentaal nummer. Weer een hele grote danshit in Europa en Oceanië. En als je afvraagt, wat is dat precies? Dat is Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, zo dit dat. Van harte welkom. De connectie tussen muziekgeneraties. We gaan nog oud en nieuw met je vieren. En dat doen we straks heerlijk met die van de Time Bandits, Endless Road, in de vernieuwde uitvoering.
1: De connectie. Het oud en nieuw radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om de drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

Goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken?

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet vanuit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Bart van de Heuvel. Bart's Guitar Platform.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
4: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
5: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 24 september 2026 ben je wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van der Heuvel. Vanavond hoor je aflevering 464. Bart's Guitar Platform, je weet het, tot de klok van 8 uur. En dan van 8 tot 9 album tracks. Deel 4, zei hij trots. Oh, we komen vanzelf in de dubbele cijfers, lieve mensen. En je weet het, deze beide programma's worden niet alleen gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt ook samengesteld in beide programma's door Luc Janssen. Eerst maar eens die Bart's Guitar Platform. In het aankomende uurtje gaan we weer op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. De live muziek wordt deze week verzorgd door Corpi Klani. Alsjeblieft. Het komt helemaal uit het hoge noorden. Nee, nog ver boven Friesland. Nog ver daarboven. Sluit af, je weet het, met een mooi surfnummer. Maar de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester met de naam James Marshall Hendricks. We gaan vandaag naar 24 september 1969. En we zijn met Jimi Hendricks en drummer Buddy Miles in de Record Plant in New York City. Op deze datum zijn totaal 4 takes van het nummer Power of Soul opgenomen. Je hoort take 1. Ik zeg welkom bij Bart's Guitar.

Even heerlijk pielen voordat hij aan de tweede take begon. 24 september 1969 in de Record Plant in New York City. Jawel. Klonk het blikkerig? Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Hartstikke blikkerig. Maar ja, het kwam niet van die, 8 track, 16 track, 24 track bandrecorders die er liggen lagen. Want het is inmiddels digitaal geworden. Nee, dit kwam van zo'n klein bandrecordertje met twee sporen. Die gewoon ergens zo'n buurtje aan de onderkant van de mengtafel lag. Met microfoontje links en microfoontje rechts. Juist. Nee, deze kan je dus niet op een cd krijgen. Nee, dat lukt niet. Nee. Hij zal in aanzienlijke mooiere kwaliteit in, zoals het zo mooi heet, de vault van de Hendrix familie liggen. Ja, daar ligt hij helemaal pristine mooi in stereo. Maar ja, wanneer gaan ze hem uitbrengen? Nou, ik denk net na Sint-Jutemus zal het wel worden, denk ik. Want daar zijn ze niet zo vol mee, helaas. We gaan verder. Ik blijf met jou in de jaren 60, want we stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van Vanilla Fudge. Je hoort het nummer Need Love. Is trouwens ook gelijk de titel van hun vijfde studioalbum. Het kwam september 1969 uit. En was ook tevens het laatste studioalbum voor de band. Want in de lente van 1970 stopten ze ermee. Maar in 1982, het was tijdens de eerste opening van de eerste Aldi in Long Island in de staat New York, kwamen ze elkaar weer tegen. En de rest van de jaren 80 en 90 was het een knipperlichtcreatie. Maar vanaf 1999 zijn ze gewoon weer

0: Jongeman, heeft jouw moeder jou wel eens verteld dat als je je stem op deze manier gebruikt, dat dat heel slecht is? Dan hou je het niet zo lang vol als dat ik het met mijn stem vol hou. Is normaal de punk? Ja, ik weet het. We waren verdwaald. De stroming punk, jawel. Je hoorde Black Flag met inderdaad, daar was die. Niet de 19th, nee, daar stond geen cijfer voor. Maar het was wel een nervous breakdown. En niet alleen de titel van het nummer, maar ook van de EP waar het op staat. En het kwam januari 1979 uit. Tot nu toe hebben ze 7 EP's tegen 2 singles en 7 albums en 3 live albums uitgebracht. Deze hardcore punk, punk rock, post-hardcore en heavy metal band komt uit Hermosa Beach. En het ligt in de mooie Amerikaanse staat genaamd. Californië, inderdaad. De weenie van Amerika. Nee, daar bedoelde ik niet die man in het Witte Huis mee. Van de punk, je weet het, stappen we lekker de Motown Sound binnen. En voor deze week de muziek van The Reflections. Met Just Like Romeo and Juliet. Nummer is opgenomen in 1963 in de United Sound System in Detroit, Michigan. De instrumenten van het nummer. En het is ingezongen. De instrumenten kwamen dus uit de United Sound System Studios in Detroit, Michigan. En het is ingezongen in de RCA Recording Studios. En die is in Chicago, Illinois. Nou, je zit van... Bart, waar blijft de Motown Records link dan? Nou, daar komt-ie. Het is namelijk het pand waar Berry Gordy met zijn Tamla label begon in 1959. En als laatste, het nummer Just Like Romeo and Juliet kwam uit op Golden World Records. Berry kocht dat label in 1966 en schoof het onder die grote paraplu van
1: Detroit, Michigan, the home of Motown.
2: This is the Tamla Motown Sound.

de stroming, de psychedelic sound, hoorde je de Blues Magoos met het nummer Tobacco Road. Het nummer staat op een debuutalbum van de band met de titel Psychedelic Lollipop, verzin het maar. Kom in november 1966 uit en is een van de eerste albums waar daadwerkelijk op de hoes het woord psychedelic is geschreven. En tenslotte, Tobacco Road is origineel van de Nashville Teens. Die komen uit Weybridge in Surrey en dat ligt in Engeland. En kwam uit op single 26 juni 1964 in Engeland. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van Desmond Dekker en The Aces. Je hoort het nummer Unity, kwam uit op single op het Beverly's Records label. Een label uit Kingston, Jamaica, dat bestond tussen 1961 en 1971. Opgericht door Leslie Kong, geboren 20 december 1933 in Kingston, Jamaica. Met een Chinese vader en een Jamaicaanse moeder. Hij runde een restaurant, ijsshop en een platenzaak en deed dat samen met zijn twee oudere broers. Hij hoorde een gegeven moment Jimmy Cliff voor zijn deur het nummer Dearest Beverly zingen. En dacht, hey, weet je wat, ik geef die Jimmy Cliff een contract. Ik neem het nummer op en weet je wat, het platenlabel is geboren. Waarom het in 1971 allemaal stopte? Nou, Leslie Kong. Hij overleed aan hartaanval 11 augustus 1971 en mocht slechts 37 jaar worden.

0: Uit de muziekstroming disco hoorde je Ottawa met Hands Up, Give Me Your Heart, zoals het compleet heet. En dit was hun tweede grootste hit. Hun grootste hit, ja, die hoorde je al in de jingle die ik elke week voor dit item draai. Precies, D-I-S-C-O. En Ottawa is een Franse pop, een Frans popmuziek duo. En bestaat uit Annette, Eltici en Patrick Jean-Baptiste. Zo dadelijk heb ik nog drie muziekstromingen te gaan. En uiteraard, ja, eigenlijk zijn het er vier natuurlijk. Want er zit nog een mooi surfnummer achter voor je in deze aflevering van Bart's Guitar Platform. Maar daarna, tot aan de klok van 9, aflevering 4 van Album Tracks. Maar eerst doen we dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, zeer zeker staan we twee live nummers voor je klaar bij Bart's Guitar Platform vanavond. Deze week hebben we de band met de naam Korpi Klani op bezoek. Het is een zeskoppige folk metal rockband uit Lahti in Finland. Begonnen in 1993. Het album heeft de titel Live at Masters of Rock. En het kwam uit 25 augustus 2017 op DVD. Maar is ook gewoon op CD te krijgen. Trouwens, totaal 38 nummers met een speelduur van 2 uur en 24 seconden en 24 minuten en 8 uur van 2 uur en 24 seconden en 8 24 minuten en 8 seconden.

1983 van de LP Rise. René en Angela, René Moore en Angela Winbush. En ik zie hier op de hoes nog meer interessante namen staan. De Brothers Johnson, Steve Porcaro van Toto, Jeff Lorber en Bruce Swedeen. En dat is de technische man die destijds ook de LP Thriller van Michael Jackson heeft gemixt.

Just Freeze. Je weet wel van IOU en dit was Can't Keep My Love. En we gaan naar een 12-inch van de Britse funk disco formatie, duo eerlijk gezegd, Cadenza. Dit is de derde en laatste maxi-single van het tweetal. En dit is Living in a Backstreet uit 1993.

Ongetwijfeld de sound van Tom Brown, zoals je hem kent van Funkin' for Jamaica. Je hoorde het tweede nummer van kant 1 van de LP, Truly Yours. Je hoorde Bygones. En straks nog tracks van One Touch, Get to Life. Nu eerst de formatie Switch hier in de Ricky Thompson Show.

Secret Love, een single uit 1984. Een suggestie van Roland en je hoorde Evan Rogers. En daarvoor hoor je de formatie One Touch met Don't Throw Away Your Love. En dit is Upfront Infatuation hier bij Item Radio.

Tucker met een van de twee maxi-singles die ze uitbrachten in de jaren 80. Je hoorde Back At You. En Erik uit Braschaat heeft weer van zich laten horen. Ik vind net een e-mail in de inbox dat hij weer heel wat zeldzaam materiaal heeft weten te scoren.

op de e-mail van Erik van der Merwe. Hij heeft de afgelopen weken weer veel zeldzaam vinyl weten te scoren. Zo schrijft hij op platenbeurzen in België. En hij gaat ze voor ons digitaliseren. Hij hoopt voor volgende week al wat te kunnen doorsturen. Dus wordt

Say, je hoorde The Blackbirds, een 12-inch uit 1980. En we gaan naar de laatste van vanavond. Nou, ik verheug me al op de zeldzame maxi-singles van Erik voor de komende shows. Maar voor nu, de laatste van vanavond. Dit is niemand minder dan Melba Moore. Hey, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
5: The ultimate dance experience, 90s Forever. Memory after memory, we bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please, give it up, DJ Kicken.
4: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

90s Forever presents DJ Kickin'.